En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op 2 plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg op dit vroege tijdstip. Allereerst de A15 Gorinchem-Rotterdam. Bij de Papendrechtsebrug is de weg helemaal dicht door problemen aan de matrixborden. Omrijden kan via Dordrecht over de N3. Ook is het druk op de A27 Breda-Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem zelf. 10 minuten door de wegwerkzaamheden.

Op het centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op 2 plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hoijpolder. Volg dan de A27 en de A59.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3. Maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouwen-Lelystad. Tussen Banten en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband.
2: Now here's what I want you all to do for me.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad. Tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. Een half uur vertraging. Door dat ongeluk is 1 rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar er toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Joure naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.

0: Howdy.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam. Rotterdam.
2: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio-nieuws.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermalsen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6 Joure-Lelystad bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is zo goed als afgerond. Hier en daar nog wel iets van file, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen 14 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Helemaal afgesloten is de A6 nog altijd, Joure-Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. En op de A12 goed nieuws richting Den Haag. Bij Houten is de weg weer vrij. Eerder lag daar een lading glas op de weg. De file moet nog een beetje oplossen. Je hebt nu nog 15 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
0: De wereld in 2 minuten.
1: In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
0: Het nieuws.
1: Tot zover het radio nieuws. 11 uur.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht, 5 kilometer en 15 minuten.

De legendarische Tom Jones. And it's not unusual. Het is 5 minuutjes over de klokken van 10. Welkom bij Op de Koffie. Met lekkere muziek tot aan de klokken van 12 uur. Hier is Blondie en haar Maria. Zeg een hele goede morgen.

en Maria. Haar echte naam is natuurlijk heel anders dan Blondie. Hè? Dat weet iedereen natuurlijk wel. Deborah Harry. Ja, dat is haar naam. We hebben een lekker nummertje van Travis McCoy.

geboren in Honolulu. Honolulu, heel namelijk. Ja, en hij verhuisde in 2003 naar Los Angeles. Deze Pieter Jean Hernandez, of te zijn Bruno Mars. En hij heeft het over een miljonair en een biljonair. Nou, ik denk dat hij dat ongeveer al is nu. Tina Turner. En haar Tropical Mail.

Tina Turner en de Tropical Mail. Ja, we hadden vroeg, hè, bij Radio Amerika een DJ. Die was helemaal wild op Tina Turner. Die vond het zo'n ontzettende mooie vrouw. En elke keer wanneer hij zijn programma ging doen, begon hij met het plaatje van Tina Turner. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Iedereen heeft zijn eigen inzet en zijn eigen dingetjes. Ach, maakt het uit. We gaan het even lekker vrolijk maken met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En ja, die kan je gewoon verwachten, ja.

Rutge van Barneveld. Ja, ik weet niet of dat nou eigenlijk familie is van die speerwerp, hè. Hoe heet die ook alweer? Barney. Ja. Ik weet niet of dat hij een familie is. Ja, eventjes heel iets anders. Gigi D'Agostino. Maar we houden het lekker gezellig, hè, jongens. Kom, het is een mooie dag vandaag. Rond de 33 jaar. Oh jeetje. Dat wordt weer smelten. Voor de meesten dan. Werk je op kantoor? Heb je er niet zoveel last van met die mooie airco's? Was dat in de bouw of ergens anders? Nou, dan ga je zweten, hoor.

Gigi D'Agostino. Ja, dat is nou echt een nummertje wat eigenlijk een beetje bij mij in mijn straatje past. En natuurlijk ook in het programma. Dat is helemaal juist. Zullen we even overgaan naar Donna Summer? She works hard for the money. Nou, dat kan altijd. We houden het gewoon lekker gezellig. Het is één grote familie. Het is één grote mix hier. Je hoort hier van alles. Echt van alles.

She works hard for the money. Ja, wie doet dat niet tegenwoordig? Hè? Tegenwoordig moet je gewoon hard werken voor je centjes. Ja. Alles is peperduur geworden. Donna Summer hoorden we hier bij Radio America. Vanuit het hartje van Rotterdam. Het gezellige hartje. Maar er moeten er geen rellen zijn, want dan is het niet gezellig meer. We gaan door naar een nummertje van Black Sabbath. Ik zei het al. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoor je alle soorten muziek. Hier is Paranoid.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
1: Ja, natuurlijk, Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Ja, dat weet ik, dame. Nou, een lekker ouwtje dan mij. Eventjes tussendoor. Hier is Cat Stevens. My Lady, daarvan bien.

lady, yep, yep. I love my lady, I love my chick. Busta Rhymes, Kelsis, and Will I Am. Ja, een apart nummertje, maar ik denk, ja, het wordt zo weinig getoond, dit nummer. Dit soort nummers, weet je wel. Ja. Dit nummer, je hoort het bijna nergens meer. Ik denk nou, ach, bij Radio Amerika, het is één grote mix. Dus vandaar dat ik hem even draag. En dit is Amazulu. Too good.

Zo goed. To be forgotten. Ama Zulu. Ja, ik vind, ze hadden een aantal leuke nummertjes gemaakt, onder andere deze. En Janis was ze van de beeld verdwenen. Ja, kan een keertje gebeuren natuurlijk. Dat je maar drie nummertjes maakt en dat je dan zegt van, ach, ik vind het genoeg. Ik hoop dat deze een beetje langer doorgaat. Hier is Flair. Door het O. V.

0: Flair. Alles kan, alles mag.
1: Alles kan, alles mag.
0: Dat zei ik.
1: Ik krijg door het oog van de nacht.
0: Nou, dan heb jij het laatste stukje.
1: Met jou.

En deze groep, deze Simply Red, heb heel wat mooie nummers gemaakt. Het mooiste nummer vond ik eigenlijk Holding Back the Years. Ja, dat is een van de eerste nummers, dat weet ik. Maar dat vond ik echt het mooiste nummer wat hun gemaakt hebben. Maar ja goed, wie ben ik? En ieder heeft zijn eigen dingetje natuurlijk. En ieder heeft zijn eigen muziekstijl. Laat ik het daar even op houden. Ik hou een beetje meer van het rustige muziek. Maar ja, op de radio kan je niet alleen maar easy listening gaan zitten draaien. Daar heb je speciale programma's voor. Hier is Safri Duo. Play it alive.

Ja, met dit mooie weer moet je gewoon lekker vrolijke muziek draaien. Gezellig nou ook niet. Ja, er kan best wel eens een zachtgerijnig nummertje tussendoor vallen. Maar dan moeten er niet veel zijn. Want dan val je in slaap. Misschien op het strand. En dan lig je weer hemelsbreed te verbranden natuurlijk. Als je je eigen niet insmeert. De Savri Duo hoorde je. En Play It Alive. En dit is onze Rotterdamse Davina Mitchell. Nou ja, eigenlijk Nieuwekerk aan de IJssel, maar dat ligt er vlak tegenaan. Ach, dan hou het maar op Rotterdam. Just beat me.

0: Davina Mitchell.
1: Until the end of time. I will never meet the finish line. But I'll.
0: Dat gaan we zeker niet doen. We gaan niet bieten. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in, dame. Nou, tot aan de klokken van 11 uur gaan we luisteren naar Held Valtemaaier. Hier is XLF. Of ze zei de titelsong. Natuurlijk van die mooie film van Eddie Murphy. Wel een leuke film trouwens.

0: Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig.

1983, dit mooie nummer van Earth, Wind and Fire, EWF en Spread Your Love. Welkom bij Tussen Koffie en Lunch. Hier is Mr. Know-it-all, Teddy Swins. Het is 7 minuutjes

0: vraag me eigenlijk toch af, wie is die Mr. Know-it-all? Teddy's Wins. Van de volgende zanger hebben we nooit antwoord gegeven. Die had het over It Wasn't Me. Maar wie was het dan wel? Shaggy? Nick Rock.
1: Open up, man.
0: Geen verbijen. Oké. Dan even afwachten.
1: Catch you? I don't know how I let this happen.
0: Wie het nou was.
1: The girl next door, you know. I don't know what to do.
2: So it wasn't you. All right.

Een van de mooiste nummers eigenlijk van Fleming. Automatisch. Ja, hij heeft er nog wel meer gemaakt, maar ja, ik vind dit toch wel een lekker nummertje om lekker aan te horen. Oh, hier is Brother Louie. Mother Talking. 16 minuten over 11. Je bent Radio America Rotterdam.

0: Libera van Christina. Ja, nou dit nummer hebben we niks meer van eigenlijk. Dat is best wel jammer. Want ze kon wel leuk zingen. Vind ik. Nou, even een ouwtje van Costa Cordalis.
1: Ik fancy

Hoe leuk was de muziek niet vroeger? Zeg ik altijd. Anita hoorde je. Van Costa Cordalis. Ja, dat zei ik. In Mexico, oké. Nou, daar komt deze man zeker niet vandaan, die Bruno Mars. Ik draaide in het vorige uur ook wel een nummertje, maar dat was samen met iemand. Ik denk, nou, ik pak hem nu eventjes lekker alleen. Just risk it all. En niet in slaap vallen, graag. Ja.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog altijd file rijden op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek. 8 kilometer en 15 minuten. Door de bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. En verder zowel op de A1, de A7 als de A12 file voor de Duitse grenscontrole. In alle gevallen ongeveer 10 minuten vertraging.

Ja, ja, sugar. Oh, lekker hoor. Een kopje koffie met één klontje zuiver. Ja. Ja, nu ken het nog hoor. Dadelijk wordt het nog warmer en dan heb ik echt geen trek meer in koffie. Dan heb ik meer trek in wat fris. Je hoorde champagne. En dit is toch wel zo'n lekkere gauw ouwe. Een nummer van Fleetwood Mac. I Need Your Love So Bad. En ik vind dit echt een heel mooi nummer. Dat mag je van mij gerust weten. Ik ben niet heel erg van de rockmuziek. Maar dit nummer, dat gaat er bij mij altijd mee. Ja, ik ben een beetje groot gebracht met deze soort muziek. Dus ja, waarom?

I Need Your Love. So Bad van Fleetwood Mac. Ja, in die jaren 60 en 70 was ze natuurlijk een zanger. En daarna kwam er ook nog een zangeres bij. Ja, en toen werd het natuurlijk helemaal veranderd. Prins. Marky Mark. Maybe one day we'll be united. Eat old Joe.

Vince, Idol, Joe en Mikey Mikes. Zo moet ik het eigenlijk uitdrukken. United. Over met een nummertje van Mika. Hier is Relax. Take it easy. Take it slowly. Het is warm. Dat moet je vanaf. En dat blijft voorlopig ook nog wel even zo, hè, mensen. Dus je kan gerust naar het strand gaan, maar vergeet niet ons mee te nemen.

Shocking Mr. P. Oftewel BVS&P. And I Need You. Ja, het was een beetje een hip-hop R&B groepje in de jaren 80, 90. Dus ja. Ach. Het houdt ook niet op, hè. Een van de betere nummers van Kensington. That is why.

Kensington. Vanuit bijna het Midden-Nederland. Uit Utrecht. Ja, de band werd opgericht in 2005. Dat weet ik nog wel. En toen gaan we er hele mooie nummers uit. Alleen, ja, de laatste tijd... De laatste tijd hebben ze niet veel succes meer. Oké, dat hoef ik niet aan te komen.

Everybody. Backstreet Back. Ze zijn de Backstreet Boys, ja. Zo kan je het ook gewoon zeggen. Ik heb er nog één voor je. Dat is deze van Jonas Blue en GP Cooper. The Perfect Stranger. En zeg bedankt voor het luisteren de afgelopen 2 uur. Ik heb weer met plezier voor je gedaan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10 maximaal 20 minuten.

0: Toch leuk dat deze man zijn fonografische weg richting de Middle of the Road studio heeft gevonden, vrienden.
1: Ja, nou echt hoor.
0: Het is altijd weer een feest als het zondag is geweest, want dan kun je wel lekker aan het werk. We houden er zo van. Daar gaat Daniel Boone.
2: Dit is de Middle of the Road show met Hans.
0: Hallo dan.

0: De Tremolo's, Bridget Hoop. Vooral succes in de jaren 60. My Little Lady. Zometeen voor jou op de radio in de middel of de roadshow.
1: Een fan voor achter de keukengordijn.
0: Allereerst, A Thing Called Love. Hier is Johnny Cash.
2: 6 foot 6, he stood on the ground. He waited.

0: prachtig was die, mooi.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Oh, mooi Nederland. Jij aan de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer. Jan Smit is een Jantje geweest in Volendam en hij zong het.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met die grote rocker

Een fijne vrachtuig. Jantje Smit. Met Benny Jolling van de Rockers Normaal. Uit de doos van het land. Van Nederland natuurlijk. En daarna Gerard de Noorman. Journal de Mans. En was hier Leclerc. Welkom bij de Middle of the Road Show. Neem je nog even mee terug naar 1977, lieve vrienden. Waar ook op deze avond loopt. Hier is Boogie Man van Rockaway Boulevard.

Dixo. Dixo Big Band, jawel. Zangeres. Goh, dat is een bekende naam, hè. Corrie Day, lieve mensen. Laten we nog een plaatje. Wiggle and a Giggle Online. Kun je nog herinneren? Nou goed. Hier begon ze dus bij Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Terug in de middel of de roadshow. Gewoon nog eens eventjes een deurtje openen. Ah, lekker zeg. Vrolijkheid, ook dat kent zijn tijd.

0: Roadshow met Hans de Knecht.
1: Kopje koffie, glazen wasser.
2: Nou, dat vraag je dan van, hè?

Gabon. Ja, Gabon. Een broek aan der Moor in Oostenrijk. Inderdaad, Christian Anders komt uit Oostenrijk. Hij is van origine een slagerzanger, maar dit is niet echt een slager dit anders. Een beetje een keurslager. Mensen, wat leuk om terug te gaan naar de gouden tijd van de Duitse volksmuziek. Es fahrt ein Zug nach nirgendwo. Ja, hij kan niet links, hij kan niet rechts, hij kan alleen maar voor of achteruit. Zometeen uit september van 1981, Mick Jagger en zijn brave broeders, de Rockers, Rolling Stones, met Start Me Up. Maar allereerst, The House of the Rising Sun, niet het origineel, maar wel een mooie van Santa Esmeralda.

sinds de jaren 60. Rolling Stones. Wat een gasten. Stone High. De zomer. De snover. En ze gingen maar door. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Ook via het wereldwijde Facebook. Facebook. Middle of the Road Show. De Middle of the Road Show. Even Facebooken, vrienden. En even liken. Zo doen we dat natuurlijk. Hey, het was

vorm. Of hij is op te veel whisky, of hij zat strak aan de sigaren van aan de peuken. Rob McTune, lieve vrienden, in de middel van de roadshow met Amor. Liefde, inderdaad. Oh. Alle gek op een sokje. Emory, hier is ze voor jou met...

Zal ik hem eens wat vertellen? Weet je waar die herkomen? Utwente. Utwente? Ja, nee. Inderdaad, het Twente, lieve vrienden. Ze waren actief van 1966 tot en met 1979. De Buffoons. Close Harmony. Even de laatste in de show. Het was 1973 voor deze heren. Ongeveer uit diezelfde periode. De laatste plaat voor de duur in de Middle of the Road Show. Waar van alles gewoon weer lekker is. Wat we uit die gouden catacomben naar boven halen. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. En zeg graag tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens.

Joe Waddy Waddy met een onverwoestbare meezinger, Under the Moon of Love. Deze kleurrijke heren uit Leicester waren in de jaren 70 de absolute koningen van de rock'n'roll revival in Europa. En dat nummer was eigenlijk oorspronkelijk, jawel, in de jaren 60 al eens opgenomen door Curtis Lee. Maar Joe Waddy Waddy gooide er een eigen snelle tempo tegenaan. Zware basstemmen hadden ze en klappende ritme. Het publiek ging plat, ook in Nederland en in Vlaanderen. Nou, ik zeg welkom bij de show, daar zijn we dan weer, hè? Jawel, nou ja, mijn broer is er niet. Hij moest het een en ander regelen in zijn huis nog. Hij is nog steeds bezig met een verbouwing. Dus vandaag eventjes alleen. Dat is natuurlijk niet zo heel erg, want hij had het een en ander al doorgestuurd wat ik kan gebruiken voor dit programma. En van die Britse rock'n'roll fun steken we nu even de grote plas over naar New York voor een meesterlijk staaltje muzikale vakmanschap. Over wie hebben we het dan? Nou, natuurlijk over Paul Simon met Loves Me Like a Rock. Ik zeg welkom bij de show.

0: This is the Life van Amy MacDonald. En van de Schotse hooglanden schakelen we nu over naar het Zweedse pop-imperium van Roxette. Nadat Mary Ferguson en Per Gessle met hun vorige albums al de wereld hadden veroverd, kwamen ze met dit onverwoestbare popkanon How Do You Do.
1: De beste gaan we ouwe. Hoor je in

gaan gewoon eens een keertje weer draaien hier op de radio. De oer-Hollandse gezelligheid met Het zal je kind maar wezen door Adelle Bloemendaal, Glenn Jongewaard en Piet Reumer. En allen zijn er niet meer. En van die Amsterdamse kroeggezelligheid maken we nu een sprong naar een van de belangrijkste en meest vrolijke mijlpalen uit de popgeschiedenis. We gaan naar de swingende jaren 60. De Jamaicaanse zangeres Millie Small was pas 13 jaar toen ze werd ontdekt. En met het nummer zette ze in haar eentje een complete nieuwe

waren de Corkies met een breekbaar melancholische meesterwerk. Everybody got to learn sometimes. En wat een fabelachtige, mooie, dromerige plaat blijft dit toch. En van die melancholie van de Corkies schakelen we gewoon eventjes over naar een flinke dosis Amerikaanse cool en glamour. We maken plaats voor de ultieme koningin van de New Wave, oftewel Debbie Harry. Nadat ze met haar band Blondie de wereld al volledig aan haar voeten had gekregen, besloot ze halverwege de jaren 80 weer vol op haar solo carrière te storten. En dat deed ze met Friends Kisses in the USA. Deborah Harry.

0: van Valerie Simpson, ook wel Ashford en Simpson genoemd natuurlijk, met een ultieme liefdesverklaring, Solid. En wat een heerlijke groovy 80-karakter blijft dit toch. De Amerikaanse echtpaar schreef jarenlang als topcomponist en megahits voor de legendarische Motown-artiesten als Marvin Gaye, Chaka Khan en Diana Ross, voor ze besloten om zelf eventjes in de schijnwerpers te staan. Goed, we gaan even naar de verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Joan Osborne werd geboren op 8 juli 1962 in Kentucky in de Verenigde Staten. Ze brak wereldwijd door in 1995 met het album Rallies. Daarop stond haar bekendste nummer One of Us. In dat nummer stelt ze de vraag: wat als God één van ons zou zijn? In Nederland werd het nummer begin 1996 een grote radiohit. One of Us bereikte in Nederland de 10e plek in de top 40. In de single top 100 dat jaar kwam het tot nummer 12. Het nummer stond ongeveer 11 weken in de hitlijsten. Het werd veel gedraaid op radio door de herkenbare sound en tekst. Het album Rallies bereikte in Nederland de 14e plaats in de albumlijst. Daarna bracht Joan Osborne nog meerdere albums uit. Maar geen daarvan haalde hetzelfde succes als haar doorbraaksingle. One of Us blijft haar bekendste en belangrijkste nummer. Het wordt nog steeds regelmatig gedraaid, zoals hier ook. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl.

Freddie Jackson aan Rock Me Tonight. For All Time Shake. De ultieme koning van de mid-80s R&B. Freddie Jackson met zijn zwoele meesterwerk natuurlijk. En wat een fantastische zijdezachte binnenkomen was dat. Zo, we gaan er van tussen. Jawel, iets vroeger dan normaal. Want ik moet eventjes mijn broertje helpen namelijk. Dus we gaan die kant op. Ik ga besluiten in ieder geval met Phil Ferron en collectie Dancing Tide. Dan wens ik jou nog een hele fijne woensdag. Maak er iets moois van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Bij afrit Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: het radiostation nog zetten, maar eerlijk wijzen. Of, nou ja, je verzint wat anders. Anita met Lobby ook nog. Marja Vollick, Diddy, 112 en Faith Evans. And I'll be missing you. Maar eerst een overzicht van wat er allemaal nog gaat komen.
1: Zometeen in Afternoon.

0: Aan de lobby was dit in Jochem Schuur. 's Nachts als je eenzaam bent.
1: Hoor je nog eens een muziekselectie? In vele talen. In de beste mix.
0: Ja, volg ik nu met Get.

komend half uur echt niet stilzitten, zeker niet. Want denk je van de rollout, het is wat de Aaron Gang. En are you ready? Ik ben er klaar voor. Zeker Ilse de Lange, Willing, komt ook wel voorbij. Talking Heads, and She Was. En Kelly Clarkson met Breakaway. Nu.

En Angie was... Ja, dat bedoel ik. En dan zeg ik altijd van die stopwoordjes, dat bedoel ik. Je hebt, ik heb een collega die zegt natuurlijk. Ieder liedje en ieder dingetje wat hij afkondigt, natuurlijk. Ilse de Lange met Willing, natuurlijk.

0: uur na uur de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: Jouw favoriete station, dat is waar naar luistert. Linda Ronstadt, Hurt So Bad News.

country pop in plaats van country rock. Nou, Linda Ronstadt hurt zo bad. Geen idee of ze nog in leven is eigenlijk. Lees nog. Of, nou, ik durf het eigenlijk niet met zekerheid te vertellen. Meatloaf, I do.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
5: You're listening to the best music you'll find anywhere.
6: Oh,

0: heel contrast met het origineel. Luister maar. Hoor je het verschil? Bijzonder toch? Nou ja, laten we maar snel beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is woensdag 15 juli en ondanks dat we eigenlijk midden in de vakantieperiode zitten, is dit qua historische nieuwsfeitjes best een bijzondere dag. Er is namelijk veel gebeurd, dat kan ik niet allemaal opnoemen, maar ik zal er even een greep uit doen. In 2011, op deze datum, dus alweer 15 jaar geleden, stort een deel van zendstation Smilde in, weet je wel, die steunzender. Dat was na een brand en gelukkig vielen er geen gewonden. En in 2021, dus alweer 5 jaar geleden, waren er heftige overstromingen in Zuid-Limburg, in België en in Duitsland, waar meer dan 200 mensen bij omkwamen. Ook die beelden kan ik me nog herinneren. Dan is het ook weer 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Dat lijkt ook wel gisteren. Nou goed, het is in ieder geval niet gisteren, het is vandaag, het is woensdag en dus tijd voor Rob op woensdag. Een heel uur classics gaan eraan komen, af en toe een hitje, zometeen 2 klassiekers van vinyl en straks natuurlijk ook weer het broodje aanvaal. Ik wens je heel veel plezier.

0: 100% Rob op woensdag.
1: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Einde bericht.

0: Zo, je wordt nog druk met sommige voorbereidingen voor dit programma. Even wegleggen. Dit nummer neemt trouwens een bijzondere plek in mijn hart in. Het komt omdat dit één van de eerste singeltjes is die ik ooit kocht van mijn zakgeld. Was niet veel, dus ik moest sparen en schrapen. Maar dan blijft zo'n nummer je toch altijd bij. Een bijzondere herinnering. En over singeltjes gesproken.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ja, hier ben ik. En ik ben nog druk met het afstoffen van de plaatjes. Al die singeltjes uit de jaren 80, daar zit zo langzamerhand toch wel wat stof op. En als we het dan toch over die roemruchte jaren 80 hebben, ik heb het vandaag niet over begin jaren 80, maar de tweede helft. Ik heb twee singeltjes voor je uit 1987. Zometeen een band met twee namen die in 1986 doorbrak en inmiddels 15 albums op hun naam hebben staan, waarvan er 6 met goud bekroond zijn. Het is een Duitse popband die in Nederland 2 hits scoorde. Keeping the Dream Alive en de track die ik zo meteen voor je draai. Uit 1987 dus. Vrijheid, ook wel Münchener Vrijheid en Play It Cool. Nu eerst een Canadese zanger uit Montreal die al heel wat jaartjes meegaat en inmiddels 74 jaar oud is. Hij mocht nogal wat hits op zijn palmarès bijschrijven en begon ooit in een rockbandje, maar ontwikkelde zich steeds meer richting akoestisch jazzmuzikant. In de jaren 80 zat hij nog volledig in het popcircuit en in 1987 scoorde hij deze hit. Gino Vannelli.

Münchener vrijheid en play it cool. En als je het goed zou willen vertalen, betekent het zoiets als beheerst en emotieloos reageren. Misschien wel ongeïnteresseerd. Ja, dat is nogal wat. Misschien wel egoïstisch zelfs. Het nummer is uit 1987, zoals ik al zei. En daarmee viel het officieel niet onder de Duitse Welle. Want dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Toen werden we ineens overspoeld met heel veel van die Duitse hitjes. Van artiesten waar je niets meer van hoort, maar dat kan ook bijna niet. Ja, waar hadden we het eigenlijk over? Nina Hagen, Falco, Peter Schilling. Trio niet te vergeten. Weet je dat nog? Rheingold, niet te vergeten Spider-Murphy Gang. Enfin, ik kan nog een hele waslijst opdoen, maar dat ga ik niet doen. Hoe dan ook, alleen maar leuke klassiekers. Wel leuk trouwens om een keer zo'n oud hitje te gaan draaien.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijnwaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Hoop op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.

Een grote hit in 2007. Malay en Built to Last. Ze kwamen ergens uit California. We hebben niet zoveel meer van ze gehoord. Maar het liedje heeft een heel mooi einde. Geen klassieke fade-out, maar een piano die steeds langzamer gaat en dan langzaam uitsterft. Heel erg mooi. Bijna magisch.

Het wordt een beetje eentonig en misschien hoef ik het niet meer te zeggen, maar in de jaren 60 werden er natuurlijk fantastische liedjes gemaakt. De mama's en de papa's en Monday Monday en dat terwijl we op woensdag zitten. Ja, het is Rob op woensdag, dat is niet voor niks. En ik weet niet of je nog op vakantie gaat of misschien al op vakantie bent, maar je kunt Rob op woensdag gewoon meenemen. Je kunt altijd luisteren via een van de radiostations online en je kunt altijd terugluisteren via mijn Facebookpagina of via heerdes.at en dan moet je even zoeken op mijn naam. Mocht je in Italië zijn, dan heb je misschien liever zin in een bordje pasta of een stukje pizza. Maar het broodje aanverhaal komt eraan. En over Italië gesproken, Jovanotti en Lombelico

0: lekker hoor. Hier mag je me 's nachts voor wakker maken, echt waar. Het funky geluid van Bruno Mars. En nee, ik had geen kaartje, maar daar wil ik niet meer aan herinnerd worden, oké? Laten we maar gewoon het broodje aanval gaan doen. Lijkt me veel beter.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
0: Dit is wat we elke week doen in de tweede helft van Rob op Woensdag. Een overheerlijk broodje aan verhaal. Hongerstillend, maar gelukkig niet waar gebeurd. En ik weet niet of je wel eens een avondje gaat stappen, maar hou dan dit in je achterhoofd. Of eigenlijk liever in je achterzak. Een man gaat een avondje de binnenstad in. En om zakkenrollers te pesten, stopt hij een oude portemonnee in zijn achterzak met daarin een briefje. Haha, gefopt. Als hij later weer thuis komt, zit de portemonnee nog steeds in zijn achterzak. Maar op de andere kant van het briefje staat nu... Dat is balen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

media. It's all about the money. En het is misschien een beetje een open deur, maar de wereld lijkt tegenwoordig alleen nog maar om geld te draaien. Dat is best een trieste constatering als je bedenkt dat er nog zoveel andere leuke dingen in het leven zijn die helemaal niet om geld draaien. En ook nog dichter bij huis dan je denkt. Tot zover op een woensdag. Volgende week een nieuwe. Ik spreek je graag volgende week weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 1:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Via internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekenden Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een 4e woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs de sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.
4: Wij voorzien jou van het beste.
5: Wij voorzien jou van het beste.
4: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
5: Goed genoeg voor jou.
4: Dit is Radio Amerika.

time or space.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rekenen hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht.
2: Everything. Oh. Don't do that, babe. Oh. Don't do that.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal 1 huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 问。
1: Another Rockwalla Production.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal 1 huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Hey girls, beat boys, superstar DJs.

0: that it? Wake me when you're done.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Radio Amerika.
1: I will survive without you.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige, structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.